Ik weet in een eekboom, vol knorren en vol knas, op de fort geen bier, nicht und ext. Zijn borg is zo ruig en zijn hold is zo fass, als wer hemel band en behext. Nix het im Dorm, hey, wart noch Storm, wenn Wetter mal duzend von Jorn vergorn.